automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het radionieuws.

Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het Radio Nieuws.

Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het Radio Nieuws.

Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het radio.

0: 24 uur per dag.
1: KBC Radio.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Friesiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 2:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Friesiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 2:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of, en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt snel verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staat file tussen Knoopendijl en Wadenooijen 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is daar 1 rijstrook dicht. A15 richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en de Zuurhofbrug 8 kilometer met een 30 minuten oponthoud. Het wegdek is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar zijn 3 rijstroken dicht.
10: We are officially the hottest AM station.
11: Beleef

0: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in één minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen één werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt nog niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Knoopendijl en Waddenooien 5 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Daar wordt een auto geborgen. De rechte rijstrook is dicht. Elders op de A15 richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zitten daar scheuren in het wegdek. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar Kitchen Makeover. Makeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 1:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of, en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten drie mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer, overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Opvallend is de file op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Knoopendijl en Wadenooijen, 6 kilometer met een 30 minuten vertraging. Daar wordt een auto geborgen, de rechterrijstrook is dicht. Richting de Maasvlakte op de A15 tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne, 12 kilometer met ruim een 30 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. De vertraging is daar een kwartier. A27 Breda-Utrecht bij Lexmond ook een kwartier vertraging in 4 kilometer file. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderloo 5 kilometer. En daar is het oponthoud 20 minuten.

0: Dit is KBC Radio. Beleef de jaren 80.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. De files die opvallen staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld, 8 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. A15 richting de Maasvlakte tussen de afrit Brielen en de afrit Oostvoorne, 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Het wegdek is beschadigd. Beide rijstroken zijn dicht. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Dan de A27 van Breda naar Utrecht, een kwartier vertraging bij Lexmond. A59 naar Den Bosch, daar rijdt het langzaam tussen de afrit Dussen en Nieuw-Kuik. De vertraging is daar een kwartier. En op de N62 staat file van Borselen naar Terneuzen bij de Westerschelde-tunnel 4 kilometer. De vertraging is daar nu 20 minuten.
7: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
8: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
7: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
8: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
7: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
8: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
7: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
0: De echte professionals kiezen voor serial wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serial wireless antennes.
8: Brik.
7: Ja, Breker, kom maar.
8: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje, kun je me nu wel verstaan?
7: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
8: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
9: Koop je cb bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.

0: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com. Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoogwater vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. Met 9,6 miljoen inwoners blijft het aantal werkenden gelijk. De laatste keer dat er meer niet-werkenden waren dan mensen met een baan of onderneming was na de kredietcrisis 12 jaar terug. Vanaf 67 jaar krijgen ouderen AOW, betaald uit de bijdrage van werkenden. Die opbrengst is al een tijdje niet meer genoeg voor alle uitkeringen. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader order af te schaffen vanwege de hoge prijzen voor brandstof en energie. Critici noemen het een zoethoudertje. Er zijn volgend jaar verkiezingen. De coalitie van premier Meloni staat iets achter op de oppositie. Italië loopt door de maatregel 2,5 miljard euro aan inkomsten mis. Hoe dat gat in de begroting moet worden gedicht is onduidelijk. Italië heeft de hoogste staatsschuld van de hele EU. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet bijzonder druk verlopen. De meeste files staan nog op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 kilometer stilstaand verkeer met daar bijna een uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen Deventer-Oost en Twello 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. Op de A2 van Eindhoven naar Luik, daar rijdt het langzaam over een flinke afstand tussen Borden en Maastricht, over iets meer dan 20 kilometer. De vertraging is bijna 20 minuten. A15 naar Europoort, bij de afrit Oostvoorde, 6 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open.

0: Jouw station.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader order af te schaffen vanwege de hoge prijzen voor brandstof en energie. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen voorbij. Er staan nog wel een paar files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder staat er nog file op de N211, hoek van Holland richting Den Haag, tussen Kwintsheul en Wateringseveld, 2 kilometer. De vertraging is bijna 20 minuten.
8: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
9: Oh, is mooie Turkse fluit.
8: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
9: Oh, dat is mooi.
8: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Is Edo Peters met het radionieuws. Als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken, dreigen de VS de handel met de Europese Unie stop te zetten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter Ursula von der Leyen. Die riep gisteren op tot verdere samenwerking met Canada in onder meer handel en defensie. Trump dreigt met importheffingen of wil zelfs alle handel met Europa stilleggen. Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS. De rechter floot Trump al diverse keren terug. Het gebeurt vaak maar één keer in de 100 jaar, maar op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan. De krater is 41 meter diep en heeft een doorsnede van 221 meter, zegt ruimtevaartorganisatie NASA. De krater werd ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. Astronomen denken dat de krater in april of mei vorig jaar is ontstaan. Om zo'n krater te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoogwater vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat file tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard 7 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.

Het zout uur is weer paraat op zender. We gingen van start met 10cc en Donna. En net Jimmy Cliff en behandel de jeugd goed. Treat the youth right. KBC Radio met alweer een nieuwe editie van het Zoute Uur. Wat is dat toch leuk. Het gaat maar door. Dit programma bestaat al jaren. En het is een hommage aan de vroegere zeezenders. De zenders die op de Noordzee lagen. En ook in Denemarken. Daar had je ook een radiozender al heel vroeg in de jaren 50. Radio Mercour. En wij houden de herinneringen aan die zenders levend. Wat is dat toch bijzonder. We gaan drie nummers op rij plaatsen. Chubby Checker bijt het spits af zometeen. Die was getrouwd met een Haarlemse schoonheid. Koningin Rina Lodders. En daarna hebben we uit de jaren 70 meer speciaal uit 1977 Dave Mason. Hier is Chubby Checker.

Even terugkijken. We hadden Kansas en Dust in the Wind. En daarvoor Dave Mason uit de jaren 70. Gedraaid op KBC Radio. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Wij zenden uit op de middengolf. En dat is dan de goede oude medium wave. AM 891 kHz. Dat staat voor 336 meter. En 1008 kHz. En uiteraard heel modern. Via de stream op je app kun je ons overal beluisteren. Overal. Het is toch wel bijzonder dat zoveel jaar na het verdwijnen van de offshore zenders er nog veel belangstelling bestaat voor radio uit die periode. In Harlingen ligt nog altijd het radiolichtschip Jenny Bainton, van waaraf nog regelmatig uitzendingen te beluisteren zijn. Soms zelfs buitengaats op de Waddenzee, is ook een zee. En in een van de stadswateren van Brugge ligt ook een radiolichtschip voor anker. Vanaf dit schip, de Mayflower, verzorgt een lokale zender haar programma's.

0: Eerste Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit.
3: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken, dreigen de VS de handel met de Europese Unie stop te zetten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter Ursula von der Leyen. Het gebeurt vaak maar 1 keer in de 100 jaar, maar op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan. De krater is 41 meter diep en heeft een doorsnede van 221 meter, zegt ruimtevaartorganisatie NASA. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer nu goed door. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven rijdt het nog langzaam tussen Marhezen en knooppunt Leenderheide. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen knooppunt Oudijk en de grens nu 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd.

0: Het tweede deel van het Zoutuur begonnen we met de Three Degrees. Ik heb ze nog eens live in Amsterdam mogen aanschouwen. Wat een fantastische zangeresse. De Three Degrees hoorden we met The Year of Decision. En inderdaad, dat was in 1974 dat ze een hit hadden. En dat was het jaar waarin de beslissing viel over de zeezenders. Het einde daarvan. Na de Three Degrees hoorden we nog even voorbij komen. Dat was net een paar seconden geleden. Stevie Winwood en Valerie. Prachtig. Prachtig nummer. We zijn toe, vrienden en vriendinnen, aan de top 3 uit de jaren 60, 70 en 80. Je kunt hem zelf ook samenstellen. We gaan hem eerst laten horen. Dan kom ik er nog even op terug.
1: En dan nu KBC's Retro Top 3.
2: Top

0: In de achteruitkijkspiegel even. We hoorden Johnny Nash en Peter Tosh. En net Israelites van Desmond Dekker en The Ace. En jij kunt ook een top 3 samenstellen. Stuur hem op naar dit adres. Dat is Mark met een C, apenstaartje kbcradio.nl. Dat is mark@kbcradio.nl. En maak dan een lijstje met dezelfde artiesten of verschillende artiesten. Maar het moet wel zijn muziek uit de jaren 60, 70 of 80. En dan hoor je wel daar. Weldra die nummers voorbij komen in het zoute uur.
1: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Golden Wonder. Golden Wonder.
3: Tomatenketchup van Golden Wonder. Zongerijpe tomaten op zijn allerlekkerst. Tomatenketchup van Golden Wonder.

genoeg één aan. Ik neem afscheid samen met de Rolling Stones en Emotional Rescue. Het is een hele mooie. Tot de volgende show. Blijf bij ons bij KBC Radio.

trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links, hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Meilingen, Hassel en Pagnol.
2: Tot vanmiddag om 3 uur in weer een Zoute Uur.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De VS dreigen de Europese Unie met een soort handelsembargo als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter von der Leyen. Zij pleitte gisteren voor nauwere banden met Canada op het gebied van handel en defensie. Trump dreigt dat hij alle handel met de EU stillegt of met torenhoge heffingen komt. Canada en de VS zijn verwikkeld in een handelsoorlog, vandaar de Canadese toenadering tot de EU. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. De nieuwe wet werd in 2020 ingevoerd in de hoop het aantal orgaandonoren te vergroten. Vroeger moesten mensen zelf aangeven of ze donor wilden worden. Nu ben je, wanneer je geen keuze maakt, automatisch donor. Ook laten meer mensen zich registreren als niet beschikbaar voor orgaandonatie. Extra files vanochtend op de A15 richting de Maasvlakte. Volgens Rijkswaterstaat stond er rond 7 uur 12 kilometer file met ruim een uur vertraging. Gisteren werden scheuren ontdekt in de westelijke Suurhofbrug, waar de snelweg naar de Maasvlakte overheen loopt. Het verkeer kan nu alleen heel langzaam over de vluchtstrook. De gewone rijbanen zijn uit veiligheidsoverwegingen voorlopig dicht. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens de ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. De krater zou in april of mei vorig jaar zijn ontstaan. Om een krater van die afmetingen te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Het is meteen de grootste verse krater ooit in ons zonnestelsel. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
9: We are officially the hottest AM station.
10: Onderweg met Bob van Beten.

lekker vrolijk plaatje van Richemel. Uit de jaren 80, 1987, toen kwam het uit en dit was al zijn grootste hit. Ik moet ook zeggen, Huberte Richemel Baars, zo heet hij. Hij is niet meer bij ons, al sinds maart 2020 niet. Het is eigenlijk best wel jong gestorven eigenlijk, als je bedenkt dat hij in 1957 werd geboren. Nog geen 63 heeft hij gehaald. Zo. Let's dance around the world. Richemel. Ik noem het nog maar een keertje. Ja, met beide benen weer op de grond. Of met één been op de treeplank de wagen ingaan. Of met één been op de gasplank. Heet dat nog gasplank tegenwoordig als je elektrisch rijdt? Ja, niet alle vrachtwagens gelukkig. Hè. Dat gaat nog wel even duren. Net als vliegtuigen. Dat gaat nog veel langer duren wat dat betreft. Nou, ik stond vanmorgen op en vannacht werd ik al even wakker. En ik dacht van, is dit mijn keel die ik voel? Nou, wel degelijk. Vanmorgen was het echt heel erg ellendig. En vanmorgen toen ik begon bij Radio M Utrecht om 6 uur... dacht ik werkelijk, nou, dat wordt een donderdag, de 17e. A worst day. Nou, ik moet je zeggen, de keel heeft zich wel een beetje hersteld. Maar nog altijd wel echt keelpijn heb ik ook. Dus het is maar goed dat het niet overdrachtelijk is via de radio. AM 891 en 1008 kHz. Of via de stream, gelukkig ook niet. Dus dat scheelt. Maar ik ga wel iets minder praten vandaag. Hiep hoi, denkt iedereen nu. Ja, dat kan me voorstellen. We hebben trouwens weer een stelletje nieuwe luisteraars erbij. Dat is leuk. En één bij naam ga ik even specifiek in de uitzending trekken zometeen. Dat wil zeggen qua naam. Dat vinden we altijd leuk. Henry, dankjewel voor de voorzet. Ik kom er zo meteen natuurlijk op terug. Dat kwam binnen in mijn mailbox en sowieso heel veel post. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. De winnaar, hoe is er bij? Edwin heeft zich gemeld. Dat wil zeggen Edwin Rijmink, Edwin van Tielbeek wel. Edwin van Pulteren niet, die zit in het vliegtuig op dit moment. Onderweg naar Finland. En daar gaat hij niet alleen heen. Daar hoor je zo meer over. Michel, Marcel, André, Johan, Hans, Jeroen, Ruud. De barregaander. Hey, dat is wel heel erg goed toevallig dat de barregaander erbij is. Hoe kan dat? Nou ja, je hoort het zo meteen onderweg bij KBC Radio. Maar eerst terug naar 1971 met America.

0: Ja, het staat hem best goed hoor. Juanes, La Camisa Negra, onderweg op KBC Radio. Ja, het is zover mensen. Ze zijn staande bij. José, Kees en Buk ligt lekker op één oor natuurlijk. Welk niet oor, weet ik niet. Linker oor, rechter oor, de hond is, hoort er helemaal bij natuurlijk. De drie musketeers. Kees zegt eventjes, we zijn erbij hoor, we staan te lossen. Duidelijk Kees. José, hartstikke druk en Buk dus lekker op één oor. Dat is de hond, hè, voor de duidelijkheid. Nog maar een keer. Onderweg op KBC, Messenger Bob van Meten en bob@kbcradio.nl. Nou, je hoort het al, de keel doet pijn, maar dat hoor je ook volgens mij. Ik zit onder wel een beetje te blaffen, ik lijk wel een hond. Een beetje niezen bedoel ik dan ook, dus... Het is maar goed dat we een behoorlijke afstand hebben tot elkaar. Onderweg op KBC Radio op deze donderdag de 17e. En het is zover. We gaan een nieuwe luisteraar begroeten. Ja, daar gaan we dan, mensen.
1: Nieuw.
0: Het is een introductie van Henry, bouwmeester transport. Morgen, Bob, we hebben er een nieuwe luisteraar bij dus. En hij heet René van Leusen. Mijn neef en collega. René, gezellig dat je er bent. En jij bent gelukkig weer kraakhelder. Nou, dat stuurde jij al voordat je mij hoorde. Dus ik denk, nou ja, qua ontvangst misschien wat dat betreft. Maar voor de rest, qua keel, is het echt een beetje me helpen vandaag. Ook de groetjes trouwens van André. We zijn weer onderweg naar Denemarken. En een prettige uitzending gewenst. Nou, en René, wat leuk dat je luistert. Ja, René van Leusen. Niet van Leusden, van Leusen. Ja. En Henry Bouwmeester is van de Bouwmeester Transport natuurlijk. Zeegraven single nummer 86 in IJsselmuiden. Is er reclame voor je, René? Gratis en voor niks, zeg maar. Vanuit Den Haag een groet aan iedereen door Gerard Schaap. De enige echte Hagenees. Vanuit de residentie Gerard. Bob, ik ben er weer bij. Maak er een fijne uitzending van onder het genot van een bakkie pleur. Een lekker Haags bakkie voor jou ook, Gerard. Dat gaan we helemaal in orde maken. Met de mededeling, alle luisteraars zijn onderweg een hele fijne werkdag. En ook die jarigen maken er een fijne dag van. Nou, ik denk dat ze dat wel gaan doen, Gerard, met deze ondersteuning dus. En degene die lichamelijke problemen hebben, heel veel sterkte. En alles komt weer goed. Geef niet op, dat doe ik ook. Niet dus. Gewoon doorgaan, Bob. Weet verder eigenlijk niks te liegen. Ik lees hem eigenlijk op zijn Nederlands voor, dus heel gek eigenlijk. Ja. Tante Corrie, heb je nog een broodje frikandel over voor men? Dat had ik me aanbevolen. Graag met mayo en uitjes. Een broodje frikandel. En ik zei het al, de groetjes vanuit de residentie. De Hofstad. De stad van Rob Jetten, Gerard. Alibaba en de 40 rovers, heb je wel eens gezegd. Goed, Gerard, dankjewel. De koffie komt eraan. Sterker nog, die is nu klaar. Laat het je smaken. Het is absoluut geen Haags bakkie wat hier uit het apparaat komt. Jacco is intussen ook geladen met de perenkist, een vlagje klei. En waar moet die klei dan heen? Je zou het niet geloven, maar het moet naar Beersen toe. En daar zijn ze super blij mee in Beersen. Ja. En dan door naar geel. Totdat je groen en geel ziet in het Belgische geel. Een vlagje dolomiet. Dat is dan weer bestemd voor Alphen aan den Rijn. Kijk eens aan. En dan kun je een hele mooie link leggen met Chippy van Zeeman. Maar dat doe ik nog niet, want ik ga eerst even naar Stefan Verhoeven. En dan weet je het wel, Stefan woont en werkt in Spanje. Komt af en toe in Nederland aan met de vrachtwagen, maar nu niet. Morgen, muy buenos dias, we doen een rondje Andalusië. Oh nee, dat heeft hij al gedaan. Nog eentje laden bij Plasencia. Dat is een gekke plaat, Plasencia. Maar goed, en dan richting Miranda de Ebro natuurlijk, ja. Stefano. Bon viaje voor jou. Messenger Bob van Meten. Bob met kbcradio.nl. Ik zie dat Jan Willem erbij is. JW. Goedemorgen Jan Willem. Jeroen Koekjesma van Rode. Oh, Jeroen. Dank. Ik kan me bijna niet aan het idee onttrekken dat het van jou was. Ik wilde hier open doen, de voordeur. Maar ik moest over de pallet, klein palletje trouwens, heen stappen. Een palletje koek. Ja, van de koekjesman, hè. Dus we hebben koek bij de koffie. Ik heb het even beneden laten staan bij de kantinejuf, bij juffrouw Corrie. Die zometeen binnenkomt. Dus ga even kijken wat erin zit. Maar hartstikke bedankt, Jeroen. Je krijgt van mij alvast even een bakkie. Om weer wat kilometers bij te maken onderweg bij KBC. Joop is erbij, Zijdelaan. Krijgt van mij ook een Bluetooth duimpje. En als je wilt, koffie. En Chippy, stuurt een fotootje van een tosti-ijzer. Dat ziet er lekker uit. Wat daaronder ligt, dat tussen de ijzers, dat moet een tostietje zijn. Of een croque-monsieur, ik weet het niet. Je hoort hem zometeen onderweg bij KBC. En Chrisje is erbij van Vendrig. En Peter Kommertuin krijgt van mij ook een duimpje. En meer muziek onderweg bij KBC Radio. Alan Langley. Maar eerst de ANWB Verkeersinformatie. Ik denk dat we een lijntje hebben met Dennis of met... Nou ja, laten we hem even luisteren. Dan horen we het vanzelf.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Edwin. In België is op de E19 Antwerp richting Brussel... een grote kans op file bij knooppunt Machelen... bij de aansluiting met de ring Brussel. Door herstelwerkzaamheden is daarmee één rijstrook open. Dat duurt tot eind september. In de Franse Alpen is deze week de Mont Blanc-tunnel... 's nachts dicht door werkzaamheden. De afsluiting is van 10 uur 's avonds tot 6 uur de volgende ochtend. Dat duurt tot vrijdag. Ook volgende week wordt er in de tunnel gewerkt... In Frankrijk staat dagelijks een file op de A75... tussen Clermont-Ferrand en Millau bij Issoire. Het verkeer moet daar in beide richtingen over de één rijstrook... door wegwerkzaamheden. In Zwitserland is deze week de A7 Basel-Chiasso... 's avonds en 's nachts dicht bij de Gotthardtunnel door werkzaamheden. De afsluiting is in beide richtingen... van 10 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Ook de komende weken wordt er gewerkt aan de Gotthardtunnel. In het weekend is de weg

0: Ella Langley en Choose in Texas. Terwijl Marit mijn vriendin, ik zeg vaak vrouw, maar dat is ben je niet getrouwd, is het toch je vrouw? Hè? Eigenlijk, ja. Die komt er net vandaan, ik moet je zeggen, met zo'n Texas hoed. En die doet ze, voor mij heeft ze hem gisteren voor het eerst niet opgedaan. Ja, te gek voor woorden natuurlijk. Hè. Dat is echt geen grap. Hartstikke leuk natuurlijk, omdat je daar geweest bent. Dan moet je even bij het huis van de Ewings langs gaan. Dat heeft ze ook gedaan. En voor de rest moest ze hard werken hoor, daar. Zegt ze in elk geval. Het was wel 38 graden in Texas. Ik moet er niet aan denken, eerlijk gezegd. Ik ben blij dat we vandaag een graad of 17, 18 gaan halen. En als ik naar buiten kijk, denk ik van het waait. Het lijkt wel echt een zuidwester op dit moment. De wind komt ook inderdaad meer uit het... Nou, als ik het kijk, westen, noordwesten misschien ook wel. Het gaat lekker tekeer. Ik heb zelfs de roosters dicht gedaan in de studio hier. En ook het raam. Meestal staat het raam wel open. Maar vandaag kan het niet. Althans, dan slaat de wind in de microfoon. En dat kan ik jullie niet aandoen natuurlijk, ja. De wind en tour is erbij gekomen. Met een berichtje. Messenger Bob van Beter natuurlijk. Goedemorgen Bob. Na een mooie tour door Zuid-Duitsland. En door Oostenrijk te hebben gedaan. En vanmorgen Zuid-Duitsland teruggeladen. Ben ik nu onderweg naar het mooie... Friesland. Hè? Je moet toch naar Flevoland? Je moet toch naar Urk? Nou ja, even via Friesland natuurlijk. Ik snap het. Edwin van Tielbeke. Ik noem hem wel even Edwin Rijmink. Hij is erbij met een goeiemorgen. Wat voor verhaal zit hier alvast? Weinig. Een smiley, een muzieknootje en alles en nog wat zit erbij. Je krijgt van mij lekker een duimpje terug. En gezellig dat je er bent. Marcel Duitser is erbij. Ja, Bob, hoe is het daar? Bij ons in Almelo is het bewolkt, 18 graden. De koffie is op, dus we moeten straks even dringend boodschappen gaan doen. Mogen we alvast al een bakkie van jou hebben? Wat denk je dan? Daphne bij jou? Voor jou bedoel ik? Deze? En voor Marcel? Ook een bakkie, hè? Ja, tuurlijk, ja. Maar meer post hoor je zometeen in de uitzending.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De VS dreigen de Europese Unie met een soort handelsembargo als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter von der Leyen. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. Extra files vanochtend op de A15 richting de Maasvlakte. Volgens Rijkswaterstaat stond er rond 7 uur 12 kilometer file met ruim een uur vertraging. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens de ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ADD. Op dit moment zijn er weinig problemen onderweg. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat wel file tussen Zevenaar en de grensovergang 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda in beide richtingen bij de Van Brienen-Noordbrug 2 kilometer. Ook daar is de extra reistijd 10 minuten.
6: Radio Monique.
7: Hi, ik ben Vinnie en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigobook.eu.

0: is the word. Vet in je haar.
1: Weet je gek allemaal. Ik doe het gel in mijn haar trouwens elke morgen, denk ik.
0: Dat weer wel. Uit 78. Frankie Valli. Chippy is erbij. Oh, ja, Chippy had ook nog een suggestie voor de muzikale ketting, waar we gisteren helemaal niet aan toegekomen zijn. Daar kom ik zo meteen op terug. Los van het feit wil ik toch nog even zeggen dat ik ongeveer grossier op dit moment in papieren zakdoekjes. Ik ga zo even een pakje halen, want ik ben er al helemaal doorheen door. 9 zakdoekjes, die andere had ik in de auto al gebruikt. Maar los van de keelpijn, dat valt dan op zich wel mee. Dus je hoort nog een hoop geklep van mij. Maar wel nasaal door de neus zit ik een partij te niezen af en toe, joh. Echt, nou, gaat het dan toch toeslaan, dat griepvirus? Laat ik het niet open zeggen. Helemaal geen tijd voor. Ik heb wel tijd voor Chippy. Martin, goedemorgen, jongen.
2: Hey, goeiedag, goeiedag, goeiedag.
0: Hallo, daar ben je weer.
2: En onderweg is, ja, daar is hij weer, Martinez.
0: Hallo, hallo, Martinez.
2: Ja, Bob, ik zet even, het is net eventjes Tosti te downloaden.
0: Zie je het? Fotootje leuk? En, lekker.
2: Maar die heb ik even zelf gemaakt. Maar ik denk dat die Tosti van Tante Corrie veel beter smaakt dan deze, hoor.
0: Denk ik wel,
2: dus ja. Die wil ik sowieso straks nog eventjes hebben van je.
0: Okay,
2: en dan ook een bakkie erbij.
0: Ja.
2: En ja, vanochtend weer op tijd begonnen. Had je al wat laten horen. Ja. Ik heb alweer verrijk, hoor. 1, 2, 3, 4, ja, 4 winkeltjes eruit. Klinkt niet veel, maar ja, de afstanden zijn een beetje groot ertussen. Ik ga naar een 4e.
0: Ja.
2: Ja, dus ik ben bijna een uur rijden, dus dat is. En ik heb er nou nog totaal nog 14 winkels. Dus ik heb nog wat te doen.
0: Nou, zul je wel eens trots op je.
2: Ja. Ja, voor de rest, ja, gaan we meemaken. Oh, hey, Bob, ja, moet maar even kijken. Ik hoorde vanochtend een nummer van Diana Rossi met de Supremes. Maar misschien een ideetje voor dubbel op.
0: Baby Love?
2: Lekker weer een beetje ouderwets jaren 60, 70 muziek.
0: Ja.
2: Dat kan? Dus, nou ja, voor de rest weinig te liegen, te bedriegen. Dus we gaan elkaar weer spreken. Later. Ja.
0: Dankjewel. En je ideetje voor Pommelien Thijs en Jaap Reesema, die ga ik zo wel invulling aan geven, hoor. Lopen zo achter met die muzikale ketting. In aansluiting op Talk, toch? It's my life, ja. Nou, mijn leven bestaat op dit moment een beetje aan... ja, ik ga niet lopen zeiken, helemaal niet. Gewoon een beetje verkouden, niet zo zeuren. Marita en Edwin in het vliegtuig op dit moment onderweg naar Finland. Daar heb je voorlopig geen last van. Toch even leuk om dat zo te kunnen zeggen. Terwijl ze helemaal niks terug kunnen zeggen. Grapje. Ruud is erbij. Mammoet Roodkalko. Goedemorgen, Bob. Daar ben ik weer. Rond 9 uur in Italië gehobbeld. En nu, mooi, al daar onderweg richting Milano. Ik wens je een goede reis, Ruud. Gezellig dat je er bent. Jeroen Schild is er ook bij, mensen. Die wil je ook horen natuurlijk. Jeroen, kom erbij.
3: Ja, goedemorgen. Hallo. Bob en alle luisteraars.
0: Hallo.
3: Ik ben er ook weer bij.
0: Ja, vertel.
3: Blij,
0: Ja, toch wel?
3: Ja, ik ben gisteren tot... ik had Castor Bruiksel, maar dat was eigenlijk vergezocht. Want dat ging ik langer na niet halen met de uurtjes. Dus ik ben naar Lauwenau gegaan, naar de Maxi Autohof. Ja, er stond een collega van me, dus het was wel even gezellig. Dan hebben we lekker gegeten, even een paar pilsjes gedronken. Lekker fijn naar bed. En hekken heerlijk uitgeslapen. Ik ben om 5 uur weggereden. Ik was om na 7 uur, dan was ik bij het losadres.
0: Nou, mooi.
3: Ja, dan was ik ook zo weer weg. Dus ik heb net geladen. En hoe heet dat gat ook alweer hier zo? Herdekken.
0: Nou ja.
3: Ja, kunststof voor biddinghuizen. Ja, om rond een uur of 1:30, 2 gaan we die nog even lossen.
0: Ja.
3: Ja, en dan hoop ik eigenlijk wel op een weekend. Ja,
0: want nu al?
3: Morgen vrij en ik heb maandag ook vrij. Want we gaan met de duikvereniging gaan we lekker een weekendje duiken in Zeeland.
0: Zeeland vaak, hè?
3: Ja, dan gaan we eens even het onderwater leven bekijken. Nou, maak er een mooie uitzending van.
0: Daar zijn we wel bezig. Ja.
3: Het is hier nog wel mooi weer. Ik heb de zonnebril nog op. 15 graden.
0: Oh.
3: En ja, ik probeer morgen nog wel even het een en ander mee te krijgen. Okay. En zo niet, dan helaas.
0: Toch niet, ja, precies.
3: Nou, tot de volgende. Groetjes.
0: Hoi, Jeroen Schild. Aviateur Jeroen had je al gehoord, hè? Die ik bedankte voor de koek, zeg maar. André is er ook bij gekomen, zijn naam viel even. André, ook goedemorgen.
4: Morgen, Bob en alle luisteraars. Ja, ik zit er ook weer bij.
0: Jawel.
4: Nou, zoals gezegd, gisteren had alles goed zat gelopen. Dus gisteravond met Joop op Hervé uitgekomen.
0: Oh ja.
4: Vanmorgen daar om 4:30 weer vertrokken. Heb ik gelost een Swift verband. Nou ben ik onderweg naar Duisburg om te gelaaien voor Simpelveld. Nou, omdat ik die leeg heb, moet ik hem eigenlijk een mouw hebben volgezetten voor een werkend dam voor morgen vroeg. Maar ik ga toch proberen of ik die misschien morgen vroeg gaan geluiden, want anders haal ik het dan niet met mijn uren.
1: Dat snap ik,
4: dus,
1: ja.
4: In ieder geval zal waarschijnlijk vanavond weer hervee worden voor de derde keer deze week. Dus,
1: er zijn slechtere plekken, toch?
4: In ieder geval maak er een mooie uitzending van.
1: Ja.
4: Groeten iedereen. En dan tot morgen maar weer.
1: Nou, Zijdelaan Stolwijk. Ja, Joop dus ook van Zijdelaan Stolwijk. Nog andere Stolwijkers in gemeld? Zo te zien, nog niet. Maar wat niet is, kan ook komen natuurlijk. JW, ik had nog geen duimpje gestuurd, maar bij deze Jan-Willem van Apeldoorn. Bij deze een ja, het is gelukt. Er is de deur uit. Dat is mooi. Jan Gimwis, morgen. Bob, oh! Foto bij Miau. Mio, beter gezegd, gisteren. Ja, je hebt de brug gehad, hè? Inderdaad. Ja. Mooi leeg onderweg in de richting van Intersprint Moerdijk. Dus ik kan mooi de hele uitzending meekrijgen. Lekker, Jan. Ik zie je op de foto. Wat leuk is dat toch, hè? Dat ze een foto zo van je maken dan. Op die heel hoge Pilarenbrug bij Mio in Frankrijk. Terwijl, de Viking heeft ook heel veel foto's gestuurd. Compleet verhaal erbij. Vanavond, gisteravond, zo je lekker gegeten uit de Franse keuken. Opzij van Dijon. En vanmorgen bij Dijon ook gelost en op weg naar Trex. T-R-I-X. Trex. Niet te verwarren met Beatrix, want het is Beatrix dan, maar oké. Daar heb ik namelijk met de klant afgesproken rond 11:30. Ja, we lopen een klein beetje achter nu op dit moment. In een busje. Oh, dat is een achterklepverhaal, zeg maar. Hier is het nu 18 graden en dat kwam om 10:30 binnen, dat verhaaltje van hem. In het zonnetje. Lekker, heerlijk. Leuke foto's, mooie foto's ook, ja. Ook wel industriefoto's erbij, daar ben ik al wat minder van. Maar het hoort erbij, hè. Het is de laling en waar het naartoe moet en zo. Dus Viking Hans met de Intersprintbanden. Lekker bezig, zeg ik. Hannes, Tom Trans, Bob onderweg is. We zijn er weer bij. Vanmorgen gelost. 55e departement in La Douze France. Pilon. En nu al op de terugweg naar Bladel. Om dan te laden voor alweer Pilon. Ja, ik rijd nu bij Maastricht. Bob dubbelop in het kanaal. Vandaag de Cats. Dan moet u gaan over nadenken. Groetjes Hannes Tontrans. Dank je Hannes voor je voorzetje vandaag alvast. Ja, Johan krijgt nog even een duimpje. Where's the coffee, Bob? Oh, ik loop een beetje achter voor jou. Wat een leuke fotootjes, zeg maar. En die Tesla-foto's, ja, dan moet ik nog eventjes een beetje mijn tanden inzetten hoe dat is. Ik krijg een beetje kriebels ervan. Maar ik kom er zo op terug, hoor. Zeker, ja. En Christian van Vendrieg, ik zie dat Eagle Sky Peter Leijendek erbij is gekomen. Oh, nog wat meer mensen eigenlijk. Ik denk dat we gewoon eerst even een plaatje gaan draaien. En wat doen we dan? Ja, de schakeling in de ketting, dat liep gisteren vanwege de gigantische hoeveelheid aan post een beetje mis wat dat betreft. Maar vandaag ga ik er een start mee maken. En aansluiting op Talk Talk, It's My Life. Blijf van die koffie af. Is het tijd voor Pommelien Thijs. En Jaap Reeswaar natuurlijk, hè.
5: De muziekketting, schakel 1.
1: Het is bijna 11:45 geworden. Onderweg op KBC Radio. Sing.

0: Schakel 1 in de ketting vandaag. Onderweg op KBC Radio. Pommelien Thijs, Jaap Reesema. En nu wij niet meer praten. Nou, als het zo doorgaat, ga ik ook niet meer praten. Ja, dat gaat op zich wel, moet ik je zeggen. Maar ik ben zo verkouden aan het worden. Niet te geloven, zeg, hè. Nou, papieren zakdoekjes genoeg. Maar ik heb maar een prullenbakje naast me gezet. Ook niet de bedoeling natuurlijk. Het is ook onder. Het is slecht voor jullie om dit te horen. Voor je oren. Je krijgt er zelf tranen van in je ogen. Ik heb er even een advilletje erin gegooid. Dat is niet de eerste, dat is nummer 3 vandaag. Maar hopelijk dat ik het een beetje ga volhouden natuurlijk vandaag. Zonder te klagen, maar ik klaag meer over het feit dat ik het voor jullie zo vervelend vind hoe ik klink. Maar misschien valt het wel mee, is het altijd op beroer toch? Hé, mijn stemgeluid. Hé, tijd voor een berichtje, zegt Chrisje van Vendrieg. Mijn truck is vandaag nog de hele dag bij de Volvo dokter. Dus ik ben een dagje op pad met een andere. Even een kort ritje, waspik heb ik gedaan. En nu weer met weer een andere auto onderweg naar Boskeks waarschijnlijk. En dan misschien in Terneuzen. Ja, je hoeft niet bij de Mossel langs te gaan, want die zit lekker op Parga met zijn vrouwtje. Mosselientje wordt al Mossel genoemd. Miranda en Segers is dat natuurlijk. Ja, die zijn op vakantie, dus hoef je niet langs te gaan. Hun woonadres is even niet bereikbaar. Alle rolluiken zijn dicht, je kunt niet naar binnen. Maar Chris, je gaat lekker verder kijken, want eens even kijken hoe lang het allemaal gaat duren. 2 weken terug hadden ze met de wagen 5 uur mij bezig gehouden. Voor eigenlijk maar 1 uurtje werk. Maar ja, ik heb nog steeds een test laat, niet. Dus dat is ook wel ellendig natuurlijk. Alleen via het stopcontact doet hij het maar. Dus elke dag zo'n 15 uur laden. Anders kom ik niet eens richting Utrecht elke dag. Ja, het is niet anders. Chris, sterkte. Ook in de andere wagen natuurlijk. Even doorbijten wat dat betreft. Johan, ACC. Oh, dat plaatje met die DAF is een foutje. Slip op de vinger. Oh, ja, maar je hebt hem wel gestuurd naar mij. Maar nu snap ik er helemaal niks meer van, moet ik je zeggen. Ik ga maar eens even kijken hoe het dan in elkaar steekt. Een duimpje voor Peter, Leijendekker, Eagle Sky. En wie nog meer? Jeroen van Rode. Op de brug van Mio. Ook al? Ja. Nou, jullie rijden een beetje achter elkaar aan, heb ik het idee. Jeroen, koekjesman. Koekjesman.
1: Ja, goedemorgen. Hi. Als we het toch over de brug bij Mio hebben.
0: Ja.
1: Kijk, ik heb hem even naar je toegestuurd.
0: Ik zie het.
1: De façade staat erop, hoor, van dit jaar.
0: Ja.
1: Een foto gemaakt door een auto vol met 2 kinderen. Een vrouw die moet screenshotten en ik op de weg moet letten. Maar we hadden hem. Mooie herinneringen. Hey, fijne uitzending.
0: Dank
1: mag
0: je
1: een bakje van je?
0: Ja,
1: die koek die pak ik zelf wel uit de bak vandaag.
0: Ja.
1: Groetjes.
0: Hoi. Jeroen de Koekjesman, voor elkaar. Nou, buschauffeur Vincent, de buschauffeur van Eindhoven en omgeving. Ja, die moet je niet hebben vandaag. Althans, niet voor de bus. Hij zegt, ik heb nog lekker een dagje vrij. Dan ga ik weer bussen. Dus ik luister lekker onderweg thuis. Heerlijk, Vincento. Helemaal goed.

wil zeggen, even lekker luisteren naar de Cats. Want die zetten we vandaag een beetje in de spotlight. Vond toch wel een goed idee voor alles. Ja. Zondag zal het allemaal beter zijn, denk ik dan. Come Sunday, uit 1974.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. Trump zegt dat als dit doorgaat en hij het als vijandig beschouwt, hij zware douanerechten gaat heffen of alle handel met Europa verbreekt. De Europese Commissie zegt dat de samenwerking met Canada niet vijandig is, maar bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Gistermiddag werden scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot om de druk op de constructie te verminderen. Als tijdelijke oplossing wordt de oostelijke Zuurhofbrug die ernaast ligt in 2 richtingen in gebruik genomen. Nu rijdt alleen verkeer richting Rotterdam eroverheen, dus er zijn aanpassingen nodig en dat gaat weken duren. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, dat zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. De nieuwe wet werd in 2020 ingevoerd in de hoop het aantal orgaandonoren te vergroten. Vroeger moesten mensen zelf aangeven of ze donor willen worden. Nu ben je, wanneer je geen keuze maakt, automatisch donor. Ook laten meer mensen zich registreren als niet beschikbaar voor orgaandonatie. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. De krater zou in april of mei vorig jaar zijn ontstaan. Om een krater van die afmetingen te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Het is meteen de grootste verse krater ooit in ons zonnestelsel. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ADB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat wel file tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht nu 5 kilometer file. De vertraging kan daar oplopen tot een half uur.
4: We are officially the hottest AM station.
5: Onderweg met Bob van Beten.

0: In de ene denk ik bij mezelf.
1: En ik heb iets speciaals voor jou. Ben je klaar?
0: Natuurlijk.
1: Heel veel jaren geleden. Ik woonde nog in een
0: huis. Ah ja, die gaan we een andere keer weer doen. Dus leuk toch? Dingetje met houd toch die koppels parodie op Joe Dorsey met Shut Up In Your Face. Een beetje het idee van, denk ik nu, Espresso Macchiato. Dat liedje. Toch? Tommy nog wat. Ik weet niet, naar Denemarken geloof ik of zo. Zongfestival. Ja, dat Zongfestival is ook een dingetje, zeg maar. Hè? Daar moeten we het maar niet over hebben. Het interesseert me ook helemaal geen ene. Vroeger vond ik het leuk, maar ja, ik vind het al 25 jaar niet meer leuk, geloof ik hoor. Het was leuk om met elkaar, met een hele groep mensen, gewoon te gaan kijken naar liedjes en oordelen te hebben. En toch een beetje te gokken wat nummer 1 zou worden. En dat je er dan ook helemaal mis had of zo. Ja, zeker wel. Messenger Bob van Beethoven, bob@kbcradio.nl. We zijn op dreef met betrekking tot de muzikale ketting. We hebben al het nummer gehad. Nu wij niet meer praten. Van Pommelien Thijs en Jaap Reesema. Dat is de eerste schakel in de ketting. Ja, alle suggesties van gisteren. Ik ben hiermee begonnen, maar niet alles kan die kant op gaan. Dus als je hierop aan kunt sluiten, hoor ik het graag. Woord je de titel? Nu wij niet meer praten. Of een andere Jaap of een andere Pommelien. Die ken ik niet trouwens. Een andere Jaap misschien wel. Jaapio, bijvoorbeeld. Ja, goedemiddag intussen natuurlijk voor de meesten onder ons. Behalve in Brisbane, waar het al een lekker avond is geworden. 8 uur verschil, dus 8 over 8 in Brisbane. How are you doing, mate? Gaat het nog steeds goed? Hier probeer ik het hoofd boven water te houden. Met, ik heb er weer een pinnetje ingenomen, weer een kop koffie erbij. Als je ook wilt trouwens, dan kun je gewoon bestellen via mij, hoor. En de kantinejuf zegt, als je hulp nodig hebt, Bob, dan kom ik je wel even helpen daarboven. Nee, hoeft niet. Zij blijft beneden. Ze regelt de tosties voor je. Dus bestel maar. Messenger Bob van Beten. En bob@kbcradio.nl. Ik loop een klein beetje achter met de post. Maar ook maar een klein beetje. Het valt op zich wel mee. Ik had nog niet overal een duim achter gegooid. Dus kom je heen. Bij deze Johan. Marcel Duitser, dat hebben we besproken. De koffie gedaan. Jullie gaan bijna op vakantie. Dus ja, helemaal voor elkaar. En de Bellamy Brothers. Sugar Daddy. Dat zit nog in mijn hoofd. Dat had je gestuurd. Ik weet niet meer waarom eigenlijk. Maar nou ja, dat hoort er misschien ook nog even bij. Even kijken naar... Chrisje hebben we gehoord, toch? Ja, we hebben bezig gehouden. Oh, de garage zat hier. Dat is ook zo. Lambiek heeft een duimpje verdiend. Dus bij deze, met een smile op de mond erbij. Ja, voor Vincento, die thuis zit, maar die zit niet gewoon thuis. Morgen gaat hij weer bussen in Eindhoven. Vincento zit lekker in zijn ijsbad. De bibbermaat. Of de bimmersmaat. Dat kan ook natuurlijk, ja. Peter Leijendekker. Lekker bezig. Ja, maatjes van elkaar. Daar gaan we ons niet in mengen, toch? Robert Pieger, de Tukkertarzan, is erbij. Hij zegt, Bob, onderweg vrienden. Vandaag ben ik weer op pad met de City Oplegger... voor Palletways Deutschland. En ik ben begonnen in Salzbergen en gelost in Mettingen. Ik lust wel een bakje van jou, tuurlijk. Dat wist ik wel, dat wist ik wel. En Johan, nog even een fotootje. A coffee a day, keep the grumpy away. Ja, ik heb al 7 koffies op dit moment. Misschien werkt het ook op een gegeven moment een beetje tegen, ja, ja, ja. Ja, en wat betreft die auto's, laat me even zitten hoor. Volkswagen logo, ook grappig, Johan. Smile on the mond aan mij, gelukkig maar. Middag Bob, de kar is weer leeg in Lugo. In Italië al dus Jos de Zilker, Jos de Zager. En nu maar afwachten wat we allemaal gaan doen. Kan ik me voorstellen, dan hebben we een Basje nog hierbij is gekomen... maar die hoor je ook zo meteen. Bas van Zandbergen, high and heavy. Wat die allemaal gedaan heeft, och, ik vertel het je zo meteen. En de eerste Canadees meldt zich ook, Erik Nijhoff. Hallo!

Blijf zitten een lekker plaatje vinden van Another en 54 Ultra en Talk to You. Had ook gekund voor de ketting, denk ik nu. Och, wat dom van mij. Want we hadden natuurlijk, nu wij niet meer praten. Dus talk is praten to you. Nou, niet aan gedacht. Anders hadden we gezegd, dit is de tweede schakelende ketting. Maar geeft niet, we gaan daar invulling aan geven, weet je zeker. Hans, dankjewel. Die geeft even een tip. Los van het feit dat de Viking eventjes wat foto's had gezien. Ook een luchtfoto, wat is dit van die bug? Wat geweldig zeg om te zien. Ja, heel erg leuk. Ga ik zo even verder naar kijken. Maar dank voor de tip. Hij zegt, ik had ook last van mijn verkoudheid. Een paar glazen met dit wondermiddel. En ik moet je zeggen, ik heb even gekeken Hans. Ik moet even zoeken in huis bij ons. Want wij hebben dit. Een paar weken geleden heb ik dit ook gekregen. Maar ik had dat meegenomen. Toen had ik ook wel een beetje last van een beetje verkoudheid. Dus Coldrex. Ik ken het wel. Die zakjes herken ik volgens mij. Dat is die verpakking dan. Kijken of het nog ergens staat zo meteen. Hot drink. Toen zei ik nog tegen haar. Ik zei, wat moet ik met die warme drank? Dat vind ik verschrikkelijk, joh. Warme drank en een beetje mix van paracetamol en vitamine C. Die combinatie bij koorts en pijn, bij griep en verkoudheid. Oké, nou, hier zullen we allerlei merken hebben die dit hebben. Maar ik ken dit wel, hoor. Dus er zitten 10 zakjes in. 10 chassettes, zo gezegd. Dus ik denk, ik ga wel even spitten zo meteen na 1 uur. Als ik het ga vinden, is het een wondermiddel dat bij mij misschien ook een wonder gaat verrichten. Dankjewel. En voor de rest, ja, leuke die foto's allemaal. Die je doorstuurt. Vind het sowieso leuk, hè, als je dat kunt doen. Via Messenger, Bob van Weten of bob@kbcradio.nl. Prima. Ik ga even naar Canada. Wie gaat er met me mee? Hoe is het weer in Canada? Nou, ik ben erbij, hoor, zegt Erik Nijhoff. Gezellig. Ik sta in Bay Roberts. En Bay Roberts, daar sta ik te wachten tot de klant gaat arriveren. En daarna nog even snel los in Mount Pearl. En dan weer een stukje varen. Maar voor die tijd nog 900 kilometer afleggen in de richting van de boot. Dus doe mij daar even een bakje koffie. De groetjes allemaal. En voor de ketting zeg ik Faith No More en Easy. Easy. Het nummer van de Commodores met een mooie cover, vind ik eerlijk gezegd, die zij hebben gemaakt destijds. Nou, ga ik even overdenken en zo niet meteen invulling geven, zo meteen daaraan. Heeft Cowboy Phil ook een idee voor de ketting? Dat zou best wel schoon even kijken hoor. Ja, het moet even verversen. Hij zit bij de tandarts op dit moment in de wachtkamer. Oh, vervelend. Wacht tot ik binnengeroepen word. Ondertussen kan ik luisteren. Geweldig, hè? In de wachtkamer bij de tandarts in België. Ik wens iedereen veilige kilometers toe en hoop er morgen wel live bij te kunnen zijn. Dus bij live en welzijn, tot dan. Philip, succes. En zorg dat die tandarts een beetje aardig voor je is. Hè? Is wel zo belangrijk natuurlijk, hè? Onderweg op KBC Radio nog meer ideetjes voor de ketting. En we luisteren hoor, zegt Kees, dat wist ik toch? Ja, duimpje erbij.

Lips. Pink. Lips Incorporated. En Funky Town, dat was wel een hit in 1980, hoor. Ongelooflijk, ja. Onderweg op KBC Radio. Ik kijk nog even naar buiten, daar krijg ik het koud van. Maar wel een mooi gezicht, die kopjes op de golven. Ja, geweldig. Staan mijn schoenen nog buiten? Even denken. Ja. Zet ik altijd buiten als ik hier binnenkom, dan zet ik al eens mijn schoenen buiten. Vind ik altijd fris, moet je zeggen. Dan stap je de volgende dag weer in heerlijke, frisse schoenen. Dat worden waterschoenen weer. Ik ga even opschieten met het weeroverzicht voor Europa. Hannes, ik moet even zeggen, misschien hebben we een communicatiefout. Pommelien Thijs en Jaap Rezen, maar nu wij niet meer praten, is de eerste schakeling in de ketting. Ik mis hem even hoor, Starship, nothing's gonna stop us now. Well, nu wij niet meer praten, nothing, nu wij niet meer praten, maar ja, misschien ook wel. Maar als het niet klopt, herstel hem dan zelf even. Voor mij handig, ik zit een beetje in een erbarmelijke omstandigheid. Dat ik en het weeroverzicht moet voordragen, dat best wel lang is. En mijn neus die echt ontzettend dicht zit. Maar ja, waar meer water uitkomt dan uit jullie, straks voor de kiezer krijgen als je in een regenbui zit. België, daar ga ik mee beginnen. Wie wil een leven op Pluto? Nou, liever in België dan. Er is heel veel. We vinden trouwens dat je dat we net hoorden in het nieuws, dat ze na 17 jaar, dat er zo'n ding rond, zo'n zonde rond de maan cirkelt, en dat ze nu pas daar vandaan ontdekken dat het een krater is. Ongelooflijk. Of is die net vers? Nou, dat weet ik niet meer. Het weeroverzicht. België, in Limburg en in de Ardennen blijft het nou tot ver vanmiddag nog droog. Zuidwestenwind daar is matig. Aan zee trouwens vrij krachtig. Windkracht 3 tot 5. En voor de buien uit komt de temperatuur toch nog op 17 tot 19 graden. Tijdens de buien onderuit gaat naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkte dag. Nou, van droog in de middag. In de ochtend toch nog wel wat regen. Lokaal buitje in elk geval. Temperatuur gaan we erom opklimmen naar zo'n 17 à 20 graden. Kijk eens aan. En dan zit je al in het weekend, hè? Ja, het weekend ziet er niet heel slecht uit voor België. Voor Italië de komende dagen op veel plekken in de zuidelijke helft van Italië nu een zonnig en warm weerbeeld met temperaturen 29, 30 of misschien wel 31 graden. Ja, Noord-Italië, daar wisselt het af. Zonnige perioden en enkele stevige buien. Ook tijdelijk zwaar onweer in de Alpen en de Po-vlakte. Later ook in het zuiden kunnen lokale buien voorkomen. Richting het weekend, morgen dus met name, breekt op veel plekken toch opnieuw de zon weer door in Italië. Temperaturen lopen op. In Rome wordt het opnieuw zondag 30 graden Celsius. Voor Spanje in het oosten komen zware buien voor. Vooral rond Barcelona vandaag en Valencia ook. Daar valt veel regen en zwaar onweer in korte tijd ook allemaal komt er terecht. En voor problemen kan het zeker zorgen. Daar hebben we al in het nieuws over kunnen horen vanmorgen. Voor delen van de kust geldt dan ook code oranje vanwege het risico op wateroverlast. Langs de Atlantische kust tijdelijk wat meer wolken, wat buitjes, valt wel mee. Temperaturen in het binnenland en het zuiden 27 tot 32 graden Celsius. Flinke zonnige periode in Frankrijk op dit moment. Met name dan in het zuiden en het westen. Daar is het snel opgewarmd al. 24 graden rond Bordeaux. Lokaal op Corsica 29 graden. Maar daar gaat niet iedereen naartoe natuurlijk. In het noorden van Frankrijk wat koeler. Tot 20 graden aan toe. Met aan de kanaalkust geregeld wolken en af en toe een buitje. In de Alpen, daar hebben we het net ook al over gehad, komt nog wel een stevige bui voor. Vergezeld van fors onweer en veel regen. Parijs 4, 25 graden vandaag. En in de Provence en de Rhône-Vallée gaat de temperatuur richting 8 of 29 graden. Een afwisseling van zon, wolken, verspreid nogal wat regen in het westen van Groot-Brittannië. En verder in het noordwesten zijn er sowieso meer regengebieden actief. Lokaal in Manchester en Edinburgh in Schotland buien en wat lagere temperaturen rond 16 graden. Londen, 20 graden vandaag. Nog even naar Duitsland en de Alpenlanden. Jazeker. De komende dagen blijft het in Duitsland wisselvallig. Een mix van buien, zonnige perioden, soms ook veel bewolking. 23 graden vooral rond Freiburg vandaag. Temperatuur best hoog. En ja, de zon komt er weer veel aan te pas volgende week. Ja, in Alpen, we hebben het eigenlijk al gezegd, talrijke regen- en onweersbuien in Oostenrijk. Oostenrijkse Alpen en de Franse Alpen natuurlijk ook. En Zwitserland nu ook nog. Ja, en dan vooral de buien die pitten van kracht te gaan. En gaan het in St. Gallen en Interlaken gepaard met onweer. Dan hebben we het over Zwitserland. Tot zover zeg ik dan. Ik heb het gehad. Hiep hoi, zeg ik dan.

0: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
1: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl. Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Schuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, dat zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. En op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen. In het oosten en zuiden blijft het droog. En bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op een enkele plek na rijdt het verkeer overal goed door. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat nu file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. De extra reistijd is maximaal 10 minuten.

0: John Mayer en Clarity. Onderweg op KBC Radio. Het begint mij steeds duidelijker te worden hoe dingen in elkaar steken. Hannes, ik was niet helemaal scherp, moet ik je zeggen. Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, zou kunnen aansluiten op Nu Wij Niet Meer Praten. Ja, nu leg ik het een nadruk op het woordje niet en nu snap ik hem ook. Nu Wij Niet Meer Praten van Pommelien Thijs en Jaap Rezema. Want inderdaad, niet meer praten, Bob. Nothing's Gonna Stop Us Now. Ja, sorry, ik was hem even kwijt. Maar ook omdat je schreef 1, 2 en 3. Want eigenlijk is de eerste schakel nog steeds die we gisteren niet hebben gedaan. Maar goed, oké. Okay. De Starship wordt dan nummer 2. Als het aan mij ligt, dan vind je dat goed? Hannes van Tom Trans, ik denk het wel, hè? Nou, moet even wat duidelijkheid komen, hoor. Hey, zo nu en dan. Maar ik heb het over Kees. Die doet dat dan ook even. Ik zal even wat duidelijker zijn. De drie musketeers, we zijn onderweg. En gaan zometeen ook een brug over. Maar niet Mio, maar Port van Normandië. De Port de Normandie. Op KN even lege pallets inleveren. Dan gaan we ook tanken, boodschapje doen, auto wassen. En daarna, wij gaan zelf natuurlijk ook even in de was stoppen. Dat spreekt voor zich. En natuurlijk vanavond een hapje eten. En niet bij de Bok in KN. Ja, ik weet dat het altijd heel erg populair is. Maar intussen die routier ook in Giel Beviel. Morgen na onze 24 uur gaan we laden. En dan op het gemakje gaan we het beloofde land in. Bella Italia. Ik denk het tenminste wel, toch? Heerlijk, ja. Ik vind Spanje ook leuk, maar Italië ook. Geweldig. Kees, José en Buck gaat gewoon gezellig mee. Iedereen een fijne dag namens ons. Het verhaal is 100% duidelijk. Voor mij ook nu, hoor. Kees, dankjewel. Faith No More en Easy. Ja, dat had hartstikke mooi geweest voor de ketting, maar het is niet geworden. Nou, misschien kunnen we nog een Faith No More, Erik Nijhoff in Canada, daar ergens aankoppelen. Of gewoon zo even draaien. Kan ook natuurlijk, ja. Eens even kijken, want Bas van Hooyen is er ook bij. Dat is Basje van Zandbergen. Bob, ik zit weer ook te luisteren trouwens. Vanmorgen 3 kleine bedrijfswagens geladen op de wagen bij mij. Bij Toulouse voor Vuren, dat is de bestemming. Maak er een fijne uitzending van Bas van Zandbergen. High and heavy. Ik zeg hi. En nog meer post zometeen natuurlijk. Hè. Als het kan, dan stuur je gewoon even wat. Messenger, Bob van Beten en bob@kbcradio.nl.
1: De muziekketting, schakel 2.
0: Wat een goed idee dat ik dat niet meteen zag, Hannes. Oké. Okay. Nothing, Scanner Stappers Now, Starship. Wat een geweldig nummer trouwens. Uit 1987, onderweg op KBC om 11 over 1:30.

Lekker kilometers maken, hè? Ja, wat is dat een stappers nou? En zo is er maar net. Starship. Schakel 2 in de ketting. Laat ik het nog even duidelijk stellen dat dit de tweede is. De derde is onderweg. Maar misschien maken we nog even een uitstapje. Hè? Het is inmiddels in Nederland 12:15. We hebben nog een kwartiertje samen radio te maken. En hoe gezellig is dat, zeg ik dan. Onderweg op KBC Radio. Hartstikke leuk. Martin, voor de ketting heeft hij een ideetje. En Hannes zegt ook, ik heb hier nog wat nummers. Ja, blijf aan de gang, zegt. Maar oké, prima, daar vraag ik ook om. Dus ik ben er alleen maar hartstikke blij mee. En dan naar, Amerika is een groot begrip. Het kan Noord-Amerika zijn, het kan Canada dus zijn. Of gewoon de Verenigde Staten of Zuid-Amerika. Denise, onderweg. Hey, Nisi, wat goed dat je er bent. Want, volg op, ik luister toch je laatste uurtje mee. Zo vroeg, hè? Niet te geloven. Fijne dag toegewenst. Gisteravond ben ik gestrand in een leuke saloon met goed eten in de buurt van Eugene, Oregon. Eugene zou je dan eigenlijk moeten zeggen, Oregon. En nu weer vroeg op pad gegaan om vandaag te kunnen lossen in Santa Rosa in California. En morgen een excavator laden in Fresno. Even denken wat een excavator ook weer is. Geen idee. Ik moet even nadenken. Dat is moeilijk vandaag. Ja, ik ben een beetje afgeleid door de neus en de keelpijn. De laatste valt wel mee, die neus. Goed. Ik heb inmiddels heel wat aspirintjes achter de kiezer, moet ik je zeggen. 3 paracetamol in een uur tijd is niet goed, maar het gaat wel beter. Voor de ketting denk ik aan Don't Stop Me Now. Wat dacht je daarvan? En beterschap. Nisi, dank je wel. Ik moet wel lachen trouwens. Ik zeg Nisi. En dan denk ik bij mezelf, ja, Nisi? Natuurlijk, ja. Ik ben hartstikke aan het niezen, ja. En hier is Joyce. Goed idee voor de ketting. Maar ik heb nog meer ideeën, dus dan moet ik kijken wat ik mee kan doen. Want Hannes die zegt... Glam and Arrows, Nothing's Gonna Change My Love For You. Is prachtig, niet het origineel, maar wel heel erg mooi. Groot succes ook voor hem, Glam and Arrows. En Chimpy zegt voor de ketting, denk ik, meteen aan Samantha Fox. Oké. Nothing's Gonna Stop Me Now. Toen ook denk aan Queen, maar dat was een heel andere nummer natuurlijk, ja. Goed, ik ga erover nadenken en ja, moet een keuze maken zometeen. Dus ik denk dat jullie het wel kunnen respecteren als ik gewoon een keuze maak uit een van de vele nummers die gekozen is als derde schakel in de ketting. Eerst nog eventjes voor Erik Nijhoff in Canada dit prachtige nummer. Faith No More. Het origineel van de Commodores, Easy, dat deden zij in 1993 geweldig opnieuw. Hun interpretatie van Easy. Op KBC Radio, op de Middengolf 891 en 1008 kHz ook te beluisteren.

Easy. Ja, ik vind het wel lekker, moet ik je zeggen. Ja. Dit weer dat muziekje, hè? Ik word een beetje zenuwachtig van, eerlijk gezegd. Oh, dit ook trouwens, popcorn. Maar vind ik wel lekker eigenlijk, ja. Denk alleen, wat ik ook in mijn mond stop aan eten, dat ik niks proef. Maar dat geeft ook niet. Misschien goed voor de buik. Die krijgt even niks voorlopig. Dat is wel slim. Goeie manier van afvallen als je zwaar verkouden bent. Wat nu wel weer meevalt, met een half uurtje geleden, een uurtje geleden, dacht ik bij mezelf, ik ga het niet redden tot het einde. Ja, wel samen met jullie steun natuurlijk.

0: Met zo'n rups erop, ja. Ja, ja, Ruud rijdt die ook wel, maar dan in Europa. En Nisi doet dat lekker in Noord-Amerika en in Amerika zelf. Ik bedoel, in de Verenigde Staten, ja. Vroeger dacht ik al, dat was gewoon één gezellig landje, dat Amerika. Maar dat is niet waar, hoor. Wissen, lijkt me niet. Nou ben ik er nog nooit geweest, wel eens overheen gevlogen, dat weer wel. Mexico ben ik wel eens geweest, maar dat is ook niet meer de place to be, volgens mij. Nee, nou ja, misschien ook wel, ik weet het niet. Ik wil nog wel een keertje naar Cuba, maar in Cuba zijn ze zo streng. Oh, dat was een liedje. Nou ja, laat maar. België dan maar. Goed. Dank daarvoor, Nisi, voor het sturen van die foto, van die excavator. Want Utrecht, excavatore is een graafmachine. Ja, dat weet jij dan meer, Ruud. Dus ik nu ook. Dat is heel duidelijk. Helemaal voor elkaar. Ik ben hartstikke blij met jullie, zeg. Overigens niet helemaal met Hannes, want die zegt, ja, nummer 3 voor de ketting is ook heel mooi. Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Stop Us Now. Ik bedoel, Nothing's Gonna Change My Love For You. In aansluiting op Nothing's Gonna Stop Us Now. Je bent een snotneus, Bob. Met je snotneus. Ja. Ja, moet ik daar nou weer mee? Is weer echt Brabant zitten. Ja, wel leuk natuurlijk, ja. Dus even kijken dan. Ja, muzikale ketting. Ja, ik moet toch een gok, maar, gok mee. Nee, dat is niet waar. Ja, voor iemand is het leuk, maar... ja, voor een ander is het misschien jammer dat we dat er niet... Dat we een keuze maken. Wat ga ik doen? Nou, voordat ik nog helemaal ga snuffen, denk ik... doe maar dit.
1: De muziekketting. Schakel 3. Tonight.

0: Nou hoor, leuk hè?
1: Oh, don't stop me now. En kilometers maken, dat hoort er helemaal bij vandaag. Wat een heerlijke toepasselijke plaat voor ons onderweg op KBC Radio. Zeg!
0: Oh, het is slecht weer aan het worden.
1: Nee, helemaal niet. Dankjewel voor het filmpje. Ik krijg een klein beetje via de, zeg maar, dashcam van Dizzy Joyce. Even een stukje swingen om 4:00 morgens hier. Wat heerlijk is dat. Ja, leuk. Ik heb de smijter op de mond. Nou, ik wens jullie allemaal een goede voortzetting van je werkdag. Nisi moet nog heel lang. Anderen die zitten alweer een beetje dat je denkt van... Nou, oké, bijna 1:00, Nederlandse zomertijd. Ik wil jullie echt bedanken voor het feit dat je het zo lang volgehouden met mij. Vandaag bedoel ik dan. Verkoudheid wordt wat minder. Ik ga zo meteen heerlijk mijn nest in, denk ik. Want eens even een uurtje liggen of zo. Kijken of dat beter gaat. Ik wil hier morgen namelijk ook graag weer zitten, dus vandaar. Maar goed, dingen die ik wilde doen, die schuif ik op. Oh, ik doe ze gewoon niet, denk ik dan. Ja. Nog even één berichtje. Even wat memories ophalen. En vooral even passend de plaats maken. Gerbert Brouwer die zegt... Bob en luisteraars, een zonnige groet uit de omgeving van Montélimar. Uiteraard Frankrijk. 26 graden, best lekker hier. En de Mistral doet dus duidelijk zijn werk. Het is een jaar of 3 geleden dat ik op deze parking stond. Waar ik nu een berichtje vandaan stuur. Ook in de zon. En toen samen met AVL André van Leent. En we weten allemaal, André is niet meer bij ons. Even een broodje, bak koffie. En weer verder, ja. Er moet in de berm nog een koffiemok-oortje liggen. Oké. Vreemd om er weer even bij stil te staan, maar ook verdrietig, zegt Gerbert. Ja. Denk maar aan de mooie tijden, Gerbert Brouwer, die je ook hebt gehad met vriend André. En je schrijft ook, en dat is heel goed, we rollen weer verder zometeen. Morgen meer foto's. Dank voor deze foto, hoor. Je staat mooi in het zonnetje op de parking. Weet zeker dat? André dat mooi heeft gevonden. Of nog steeds als hij het zou kunnen zien. Laten we daar maar in geloven, toch? Fijne uitzending. Tot zover dan is deze uitzending. De groeten allemaal van Gerbert Brouwer. En de groeten van mij. Ja, ik denk dat we er mooi doorheen zijn. Had ik gezegd dat Jacco onderweg is? Ja, die gaat uiteindelijk naar Alphen aan de Rijn. Dus die komt met het vrachtje Dolomiet voor Alphen aan de Rijn weer terug. Ja, morgen is het alweer vrijdag. Morgen vrijdag tussen 11 en 1 uur. Muzikale ketting. Aansluiten op... Niet Nothing's Gonna Change My Love For You, maar Nothing's Gonna Stop Us Now werd gevolgd door Queen. Don't Stop Me Now. Nou, een beetje vergelijkbare woorden in de titel. En morgen natuurlijk ook de muzikale ketting plus de Bob Dubbelop plus een ultieme weekendplaat. Nou, tussen de lijnen, veilige kilometers. Ik vond vandaag toch wel weer een feestje, ondanks mijn verkoudheid en mijn keelpijn. Nou, ga ervan uit dat het morgen een stukje beter is. Fijne voortzetting van je donderdag. En tot morgen. Hoi. En dit programma is er morgen ook weer via Hollands Palet Den Haag tot aan het Ballengaande Radio.nl. Onderweg van KBC Radio. Ook via de Middengolf 891 en 1008 kHz. Met zometeen meer dan 50 jaar popmuziek. Mark met zijn zoute uur vanmiddag tussen... Nou, zo zout heb je er nooit gehoord, denk ik, hoor. Ik heb een platenlijstje hier gezien. Er staat heel veel leuke muziek op. Ik verklap niks. Tussen 3 en 4 uur is Mark erbij. Captain Mark. Tussen 3 en 4. En muziek uit de tijd van de zeezenders. En dan weer meer dan 50 jaar popmuziek. Nou, ik heb genoeg gekletst, zegt de baas. Tot morgen. Hoi.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West-Nijl-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West Nijl-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. Trump zegt dat als dit doorgaat en hij het als vijandig beschouwt, hij zware douanerechten gaat heffen of alle handel met Europa verbreekt. De Europese Commissie zegt dat de samenwerking met Canada niet vijandig is, maar bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Gistermiddag werden scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot om de druk op de constructie te verminderen. Als tijdelijke oplossing wordt de oostelijke Zuurhofbrug die ernaast ligt in 2 richtingen in gebruik genomen. Nu rijdt alleen verkeer richting Rotterdam eroverheen, dus er zijn aanpassingen nodig en dat gaat weken duren. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het druk op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken loop je 15 minuten vertraging op omdat de rechte rijstrook dicht is. Er is een ongeluk gebeurd. Op de A12 richting Duitsland is het druk vanwege de Duitse grenscontroles. Vanaf Zevenaar kun je er 10 minuten bij optellen.

0: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Maar het grootste deel van de oppositie wil dat hij vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West-Nijl-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat president Trump dreigt met sancties. En de komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen. In het oosten en zuiden blijft het droog. En bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen kan het verkeer goed doorrijden. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen, daar staat het nu stil tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Sjaarloos en IJsselmonde, 4 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud. Dat komt door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West-Nijl-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West-Nijl-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Veel vertraging leveren de files nu nog niet op. Op de A12 richting Oberhausen, daar staat wel een wat langere file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. De vertraging is daar nu iets meer dan 10 minuten. We are.

0: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. En de persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West-Nijl-virus is overleden. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen. In het oosten en zuiden blijft het droog. En bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A8 naar Amsterdam heb je voor knooppunt Zaandam 10 minuten vertraging. En de N62 in Zeeland van Terneuzen naar Borselen voor de Westerschelde-tunnel 25 minuten vertraging. De tunnelbuis is daar dicht geweest vanwege het bergen van een vrachtwagen.
6: Radio Monique, de stem van de Noordzee.
7: Hallo, ik ben Bente. En mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast als DJ. Vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique, de stem van de Noordzee. Doei doei!

0: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. De school was volgens de commissie duidelijk herkenbaar als burgerlocatie en er is niet bewezen dat het voor militaire doeleinden werd gebruikt. Bij de aanval op het sportcentrum werden ook een school en huizen geraakt. De 2 aanvallen waarbij doden vielen zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Enschede die in bitcoins voor de huurmoord betaald had. Het beoogde slachtoffer komt uit het oosten van het land. Volgens RTL Nieuws gaat het om een moeder van 2 kinderen uit Overijssel. Zij is ingelicht door de politie over de plannen. De moord is nooit gepleegd omdat de website nep was. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte een kwartier vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Everdingen doe je echt 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech.

Hallo, ik ben Petra. Mark van Amstel staat op dit moment nog in de file. Hij doet zijn uiterste best om toch nog het tweede gedeelte van het Zoute Uur te kunnen presenteren.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. En energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen, waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen. In het oosten en zuiden blijft het droog. En bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Geldermalsen doe je er een 20 minuten langer over. A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienoordbrug een kwartier extra. En de A27 Gorinchem-Utrecht tussen Noorderloos en Everdingen. 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech.
7: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
8: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
7: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
8: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
7: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
8: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
7: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
9: De echte professionals kiezen voor serial wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serial wireless antennes.
8: Brik.
7: Ja, Breker, kom maar.
8: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje, kun je me nu wel verstaan?
7: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
8: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
10: Koop je CB bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.

0: Het zoute uur met Dolly Parton in de tweede speelhelft. En de Beatles net, While My Guitar Gently Weeps. Gevoelige uit de jaren 60. Het zoute uur elke dag, 7 dagen in de week bij KBC Radio. En we zenden uit via de stream. Maar wat heel veel mensen leuk vinden, vind ik zelf ook leuk. Ook op AM, op de middengolf. Die good old medium wave. AM 891 kHz en 1008 kHz. En dat komt vanuit het stadion van FC Wageningen. Onze antenne hangt tussen de lichtmasten. Ja, ik vind dat zo grappig. Ik vind dat zo leuk allemaal. We gaan, en daar kun je ook aan meedoen, een persoonlijke top 3 draaien. Of kiezen er soms zelf één uit. Maar je kunt even mailen naar mijn persoonlijke adres. Dat is mark.nc@kbcradio.nl. Om bijvoorbeeld 3 liedjes aan te vragen uit de jaren 60, de jaren 70 of de jaren 80. En die plaatsen we dan achter elkaar. We gaan nu 3 nummers van de Pretenders achter elkaar draaien.
1: En dan nu KBC's Retro Top 3.

voor de liefhebbers van de Pretenders was dit natuurlijk best aardig. Drie op rij, de Pretenders, dat ging maar door. En allemaal muziek uit de jaren 80. Toen hadden ze hun grote hits niet meer op de zeezenders, want die waren op Radio Monique na allang verdwenen. Nou, voor mij tikt het klokje van gehoorzaamheid. Het wordt weer tijd om de studio deur achter me dicht te sluiten. Ik neem afscheid met Clapping Song, de Clapping Song van een jaar of 60 geleden door Shirley Ellis. Mooie dag nog.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van het Poolse Lublin en Rzeszów tijdelijk stilgelegd. Premier Tusk zei dat de gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om de Russische drones te kunnen uitschakelen als die in het Poolse luchtruim zouden komen. Ook stond de luchtafweer op de grond stand-by, klonken er sirenes in twee oostelijke regio's in Polen en werd een school in Lublin geëvacueerd. In België zijn twee Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om twee militairen van de luchtmobiele brigade die meededen aan een grote internationale oefening in Hechtel-Exel van 11 landen, waaronder Amerika, Zweden en Duitsland. Tijdens de tweede dag dat er werd gesprongen belanden 13 militairen met hun parachute in een boom. De vliegtuigen waren opgestegen vanaf Eindhoven. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. De school was volgens de commissie duidelijk herkenbaar als burgerlocatie en er is niet bewezen dat het voor militaire doeleinden werd gebruikt. Bij de aanval op het sportcentrum werden ook een school en huizen geraakt. De twee aanvallen, waarbij doden vielen, zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Enschede die in bitcoins voor de huurmoord betaald had. Het beoogde slachtoffer komt uit het oosten van het land. Volgens RTL Nieuws gaat het om een moeder van twee kinderen uit Overijssel. Zij is ingelicht door de politie over de plannen. De moord is nooit gepleegd omdat de website nep was. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht vallen in het noorden nog een paar buien. En de minimumtemperatuur ligt dan rond een graad of 12. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Roelofarensveen en Ypenburg. 19 kilometer en 25 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Een vrachtwagen met pech op de A27 Gorkum-Utrecht zorgt tussen Noorderloos en Everdingen voor 10 minuten vertraging. En de A58 Breda-Tilburg tussen de knooppunten Galder en Sint-Annabos ben je 20 minuten langer onderweg.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. In België zijn 2 Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terecht kwamen. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex. En opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. En vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. De minimumtemperatuur daalt vannacht naar een graad of 12 en dan vallen er alleen in het noorden nog een paar buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 560 kilometer file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Zorgen de werkzaamheden weer voor vertraging. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest doe je er 20 minuten langer over. Ook 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam. Tussen Den Horen en knooppunt Prins Klausplein. Door een ongeluk is de linkerrijstrook ook dicht. En een ongeluk op de A4 richting Rotterdam zorgt voor 3 kwartier vertraging. Tussen Roelewarensveen en Rijswijk. De weg is wel weer vrij. Dan de A58 Breda-Tilburg. Tussen de knooppunten Galder en Sint-Annabos een 1 kwartier vertraging door een ongeval. Ook hier zijn alle rijstroken weer open.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Hij zei wel dat het niet de bedoeling is om dan te rivaliseren met de bestaande machtsblokken in de wereld. Het plan voor intensievere samenwerking is onder andere een reactie op het handelen van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zowel Canada als Europa handelstarieven opgelegd en wil dat Canada de 51ste staat van de VS wordt. Canada en de EU zijn sterk, maar samen zijn ze nog sterker, aldus Carney. De gemeente Amsterdam wil een pro-Palestina-demonstratie op de Dam die voor vanavond gepland staat verbieden. Het gaat om een tegenprotest bij een landelijke Israël-manifestatie in de hoofdstad. Volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema vormen de twee groepen samen een groot risico voor de verstoring van de openbare orde. Het gaat om de Amsterdam-Palestina-coalitie. Die mag 500 meter verderop op de oude Turfmarkt wel protesteren. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van het Poolse Lublin en Rzeszów tijdelijk stilgelegd. Premier Tusk zei dat de gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om de Russische drones te kunnen uitschakelen als die in het Poolse luchtruim zouden komen. Ook stond de luchtafweer op de grond stand-by. Klonken er sirenes in twee oostelijke regio's in Polen en werd een school in Lublin geëvacueerd. In België zijn twee Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om twee militairen van de luchtmobiele brigade die meededen aan een grote internationale oefening in Hechtel-Exel van 11 landen, waaronder Amerika, Zweden en Duitsland. Tijdens de tweede dag dat er werd gesprongen belanden 13 militairen met hun parachute in een boom. De vliegtuigen waren opgestegen vanaf Eindhoven. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht vallen in het noorden nog een paar buien. En de minimumtemperatuur ligt dan rond een graad of 12. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch heb je tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 25 minuten vertraging door werkzaamheden. A4 naar Amsterdam, tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein een half uur extra door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En diezelfde A4, maar dan richting Rotterdam. Tussen Nieuw-Vennep en Rijswijk Plaspoepolder 3 kwartier vertraging. Ook dat komt door een ongeluk en ook hier is de weg weer vrij. A12 naar Den Haag, tussen Bunnik en Woerden doe je er 25 minuten langer over.

0: NOEC Radio.
1: Meer dan 50 jaar popmuziek.
0: Altijd jouw hits.
2: Jouw station.
0: Jouw station.
1: KBC.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. De gemeente Amsterdam wil een pro-Palestina-demonstratie op de Dam die voor vanavond gepland staat verbieden. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. En in België zijn 2 Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. De minimumtemperatuur daalt vannacht naar een graad of 12 en dan vallen er alleen in het noorden nog een paar buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is drukker op de weg door het regenachtige weer. De dagelijkse files zijn daardoor langer. Ruim 740 kilometer file tellen we nu. De A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en Waardenburg een half uur extra. De A4 naar Amsterdam. Ook een half uur vertraging tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet. Zat 17 kilometer. Hier is de weg weer vrijgegeven na een ongeluk. Diezelfde A4 maar dan richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid doe jij 25 minuten langer over. Ook hier zijn alle rijstroken weer open na een ongeluk. Dan de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Houten-Oost en Maren 20 minuten extra. De rechter rijstrook is dicht. En op de A12 richting Den Haag loopt het vast tussen Zevenhuizen en knooppunt Prins Klausplein. Je hebt een half uur extra nodig. Midden in de file is een ongeluk gebeurd. Tussen Zevenhuizen en Zoetermeer zijn daarom op de A12 2 rijstroken dicht.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Een 22-jarige Belg die verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij het geweldsincident in het Gelderse Overasselt, komt morgen vrij. De man blijft wel verdachte. Hij zou gisteren worden voorgeleid, maar dat ging niet door. Volgens het Openbaar Ministerie is uit onderzoek gebleken dat hij aantoonbaar niet op een plaats delict is geweest. Hij had ook geen vuurwapen bij zich. De 5 andere verdachten die voor de rechter moesten verschijnen blijven langer vastzitten. Het geweldsincident vond in de nacht van 1 september plaats en kostte een 51-jarige beveiliger het leven. Volgens de Partij voor de Dieren onderneemt premier Jette te weinig actie tegen Israël. Het kabinet doet in Europees verband mee om druk op Israël te zetten en dat vindt partijleider Teunissen niet genoeg, omdat het volgens VN-experts om genocide gaat. Het Israëlische leger heeft tot dusver 74.000 Palestijnen gedood. Teunissen zei dat Nederland een nationale verplichting heeft om alles te doen om genocide te voorkomen. De man die begin deze week werd opgepakt na een mishandeling in Den Horen heeft bekend betrokken te zijn geweest bij 5 mishandelingen en aanrandingen. Deze delicten vonden afgelopen zomer rond de Delftse Hout plaats. Afgelopen weekend riep burgemeester Pechtold op om niet alleen door het gebied te fietsen en extra op te letten. De verdachte is voorgeleid voor 5 incidenten en heeft die allemaal toegegeven. Het Openbaar Ministerie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er andere personen bij deze zaken betrokken waren. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Hij zei dat het niet de bedoeling is om dan te rivaliseren met de bestaande machtsblokken in de wereld. Het plan voor intensievere samenwerking is onder andere een reactie op het handelen van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zowel Canada als Europa handelstarieven opgelegd en wil dat Canada de 51ste staat van de VS wordt. Het weer, regenachtig, er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Heel langzaam wordt het iets minder druk op de weg. De meeste files staan nog in het midden van het land en in de Randstad. Zoals op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet doe je 20 minuten langer over. De A4 richting Rotterdam. 25 minuten vertraging tussen Roelof Arendsveen en Den Haag-Zuid. A12 naar Den Haag tussen Houten-Oost en Bodegraven. 35 minuten extra. En verderop tussen Gouda-West en Zoetermeer heb je een half uur vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A15 naar Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en Arkel. 20 minuten vertraging over 5 kilometer. Hier is de weg weer vrij na een ongeluk.
4: We are officially the hottest AM station. 8, 9, 8.
5: Windkracht 6 tot 10.

0: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een 22-jarige Belg die verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij het geweldsincident in het Gelderse Overasselt, komt morgen vrij. Volgens het Openbaar Ministerie is uit onderzoek gebleken dat hij aantoonbaar niet op een plaats delict is geweest. Hij had ook geen vuurwapen bij zich. Volgens de Partij voor de Dieren onderneemt premier Jette te weinig actie tegen Israël. De man die begin deze week werd opgepakt na een mishandeling in Den Horen heeft bekend betrokken te zijn geweest bij 5 mishandelingen en aanrandingen. Deze delicten vonden afgelopen zomer rond de Delftse Hout plaats. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 190 kilometer file op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Is een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Emmeloord is de weg dicht. Je kan omrijden door een klein stukje de N50 naar Zwolle te volgen en dan keren bij de eerstvolgende afrit, de afrit Ens. En dan kan je je weg richting het noorden vervolgen. Op de A12 richting Den Haag, tussen knooppunt Lunetten en Woerden, doe je er nog een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht.

That's the train of freedom.

0: De leukste hits uit de jaren 60 en 70.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar

0: Ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. Jette weigert de voorgenomen bezuinigingen van tafel te halen. Pro-leider Klaver reageerde erop en zei dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen en dat de premier een probleem met Pro heeft, want Klavers partij gaat het niet accepteren. Klaver zei, als u dit laat staan, dan kiest u een route die onbegaanbaar is. De laatste 4 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn vandaag naar huis gegaan. Dat laat Eurocross weten. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland. Eurocross houdt zich ook bezig met de overledenen van het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond. Bij het busongeluk verloren 5 inzittenden het leven en raakten 40 mensen gewond. De chauffeur van de bus wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. In Duitsland heeft malaria opnieuw aan iemand het leven gekost. Het is de 3e malaria-dode in een paar maanden tijd. Afgelopen zomer overleden 2 luchthavenmedewerkers in Frankfurt aan de ziekte. Eerder deze week werd weer in Frankfurt bij 2 andere mensen malaria vastgesteld. 1 is nu overleden. Beide waren niet in een land geweest waar het virus voorkomt en werkten ook niet op de luchthaven. Malaria wordt door muggen verspreid. Volgens de plaatselijke gezondheidsdienst zijn de 2 recente gevallen geïnfecteerd door een mug die in het vliegtuig naar Frankfurt was meegereisd. In Zuid-Afrika heeft de politie in de buurt van Johannesburg opnieuw het lichaam van een dode vrouw gevonden. De afgelopen maanden werden meerdere lichamen van gedode vrouwen aangetroffen. Ondertussen staat de teller op 9 dodelijke slachtoffers. De politie zegt nog geen aanwijzingen te hebben dat de vrouwen door dezelfde dader om het leven zijn gebracht. De Afrikaanse president Ramaphosa heeft beloofd alles op alles te zetten om de daders te achterhalen. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 50 kilometer file op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Is een ongeluk gebeurd. Voor knooppunt Emmeloord is de weg dicht. Omrijden doe je door een klein stukje de N50 naar Zwolle te volgen en dan te keren bij de eerstvolgende afrit. Dan op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. De laatste vier gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn vandaag naar huis gegaan. Dat laat Eurocross weten. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland. In Duitsland heeft malaria opnieuw aan iemand het leven gekost. Het is de derde malaria-dode in een paar maanden tijd. In Zuid-Afrika heeft de politie in de buurt van Johannesburg opnieuw het lichaam van een dode vrouw gevonden. De afgelopen maanden werden meerdere lichamen van gedode vrouwen aangetroffen. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord is nog steeds dicht bij het knooppunt Emmeloord door een ongeluk. Omrijden doe je door een klein stukje de N50 richting Zwolle te volgen en dan te keren bij de eerstvolgende afrit.
5: Ja, Breker, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
6: Ja, goedemiddag. Het is hier met Rotering van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
5: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
6: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
5: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
6: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
5: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
7: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
6: Brik.
5: Ja, Breker, kom maar.
6: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie, kun je me nu wel verstaan?
5: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
6: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
8: Koop je CB bij KBC.
9: Roger.
8: Ga naar kbcimport.com.

0: Lensrelatie, Radboud Visser.
1: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand.

0: inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In hoger beroep is er 4 jaar en 2 maanden gevangenisstraf geëist tegen de 25-jarige Sam van Zet. De Hilversummer wordt verdacht van verkrachting van 2 studenten in 2022 in Utrecht en het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. Eerder werd hij veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte en het OM gingen in hoger beroep. De strafeis valt nu dus hoger uit. Van Zet studeerde destijds in Utrecht en was lid van het koor. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. Jette weigert de voorgenomen bezuinigingen van tafel te halen. Pro-leider Klaver reageerde erop en zei dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen en dat de premier een probleem met pro heeft, want Klavers partij gaat het niet accepteren. Klaver zei, als u dit laat staan, dan kiest u een route die onbegaanbaar is. En oppositiepartij JA21 heeft tijdens de algemene beschouwingen een aantal wijzigingsvoorstellen gepresenteerd. Voorman Eertmans vindt dat de internationale verdragen voor asielbeleid aangescherpt moeten worden en dat er instroombeperkende maatregelen in het leven moeten worden geroepen. Eertmans wil het kabinet samen met de SGP steunen, maar het kabinet moet dan wel voor de samenwerking met rechts kiezen. In een toespraak heeft de Poolse premier Tusk gezegd dat de dreiging van Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten reëel is. Tusk meldt over informatie te beschikken dat Rusland plannen zou hebben om met drones en raketten de bondgenoten van Oekraïne aan te vallen. Het Kremlin doet dit soort voorvallen af als een incident om de eenheid binnen het bondgenootschap te testen en te laten zien dat artikel 5 meer theoretisch dan praktisch is. Artikel 5 gebiedt dat een aanval op een lidstaat geldt als een aanval op de hele NAVO. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Dit was het radionieuws. Nee.

0: are officially
1: 891.
0: The hottest station on your AM dial.
2: This is KBC.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In hoger beroep is er 4 jaar en 2 maanden gevangenisstraf geëist tegen de 25-jarige Sam van Zet. De Hilversummer wordt verdacht van verkrachting van 2 studenten in 2022 in Utrecht en het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. En oppositiepartij JA21 heeft tijdens de algemene beschouwingen een aantal wijzigingsvoorstellen met betrekking tot het asielbeleid gepresenteerd. In een toespraak heeft de Poolse premier Tusk gezegd dat de dreiging van Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten reëel is. Het weer regenachtig, er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
7: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
8: Oh, is mooie Turkse fluit.
7: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet?
8: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
7: Oh, dat is mooi.
8: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
0: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
9: Jouw hits, jouw station.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De nabestaanden van de 51-jarige man die zaterdag na zijn arrestatie in Rotterdam overleed, hebben aangifte tegen de politie gedaan. De familie vindt dat er sprake van doodslag is en het onderzoek van de Rijksrecherche is in hun ogen te beperkt. Alfredo Gulu werd zaterdag staande gehouden nadat er bij de politie een melding was binnengekomen over een gestolen fatbike. De Rotterdammer had geen legitimatie bij zich en werd opgepakt. Tijdens de arrestatie werd hij onwel en overleed later. De Nationale Jeugdraad heeft kritisch gereageerd op de voorgestelde leeftijdsgrens voor sociale media in de nieuwe EU Kids Act. De Europese Commissie stelt een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar voor. Kinderen mogen wel via accounts die door hun ouders worden beheerd gebruik maken van kindvriendelijke videoplatforms. Volgens de Jeugdraad gaat de commissie verder dan het advies van het Europese expertpanel. Dit panel zegt dat jongeren onder de 13 met toestemming en toezicht van ouders toegang tot social media kunnen hebben. Tegen nieuwsite Axios heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij binnenkort een besluit neemt over het conflict met Iran. Hij zei: "Wil ik erop afgaan en ze vernietigen of doe ik dat niet?" Komende week heeft Trump een overleg met de leiders van de Golfstaten. Hij heeft aangegeven dat hij met hen wil bespreken hoe het nu verder moet. Trump zegt niet of hij de grote beslissing voor de tussentijdse parlementsverkiezingen in november gaat nemen. Volgend jaar doet Ierland opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Het land zal het liedjesfestijn ook niet uitzenden. De Ierse publieke omroep zegt dat de situatie in Gaza de reden is. Dit jaar deden Ierland en een paar andere landen, waaronder Nederland, ook niet mee vanwege de deelname van Israël. Voor volgend jaar heeft AvroTros zich teruggetrokken. De vraag is momenteel of een andere Nederlandse omroep het stokje overneemt. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Dit was het radionieuws.

0: Het geluid van Middelgolf.
1: 891.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De nabestaanden van de 51-jarige man die zaterdag na zijn arrestatie in Rotterdam overleed, hebben aangifte tegen de politie gedaan. De familie vindt dat er sprake van doodslag is en het onderzoek van de Rijksrecherche is in hun ogen te beperkt. De Nationale Jeugdraad heeft kritisch gereageerd op de voorgestelde leeftijdsgrens voor sociale media in de nieuwe EU Kids Act. Tegen nieuwsite Axios heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij binnenkort een besluit neemt over het conflict met Iran. Hij zei: wil ik erop afgaan en ze vernietigen of doe ik dat niet? Volgend jaar doet Ierland opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Het land zal het liedjesfestijn ook niet uitzenden. De Ierse publieke omroep zegt dat de situatie in Gaza de reden is. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Radio Monique, de stem van de Noordzee. Radio Monique.
5: Hi, ik ben Vinny en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamicoboek.eu.

0: spuitbootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De burgemeester van de Gelderse gemeente Heumen, Juri Minis, wil dat het kabinet alles gaat doen wat binnen het vermogen ligt om zware criminaliteit een halt toe te roepen. Volgens de burgemeester is dit geen probleem van alleen de gemeente, maar een nationaal probleem. In de nacht van maandag op dinsdag 1 september trok een groep gewapende personen door Overasselt richting het huis van drugscrimineel Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven. Twee politieagenten raakten zwaar gewond. Tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositiepartijen gaan praten over mogelijke steun. Wie het eerst wordt uitgenodigd en wanneer de gesprekken plaatsvinden is nog onbekend, omdat Jette eerst naar New York afreist om volgende week de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Hij heeft beloofd in zijn agenda ruimte te maken voor nieuwe gesprekken. Achter gesloten deuren heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz campagne gevoerd voor de verkiezingen in stadstaat Berlijn aankomende zondag. Merz ging op pad met CDU-kandidaat Stefan Evers en sprak met zo'n 150 partijgenoten in het hoofdkwartier van de Christendemocraten. De vorige keer in aanloop naar de deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt hield Merz zich afzijdig. Daar won het rechtse AfD. CDU hoopt in Berlijn wel te winnen. In Polen is het vliegverkeer weer op gang gekomen nadat vluchten vandaag twee keer werden stilgelegd vanwege militaire activiteiten. Eerder vanavond liet het Poolse leger weten dat militaire toestellen preventief in actie waren gekomen bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne. Doelen in de buurt van de grens met EU-lidstaat Polen zouden daarbij ook bestookt zijn. Bij de aanvallen zijn volgens de Oekraïnse autoriteiten in de hoofdstad Kiev 20 mensen gewond geraakt. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Morgen opklaringen bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
2: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
3: Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De burgemeester van de Gelderse gemeente Heumen, Juri Minis, wil dat het kabinet alles gaat doen wat binnen het vermogen ligt om zware criminaliteit een halt toe te roepen. Tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositiepartijen gaan praten over mogelijke steun. Achter gesloten deuren heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz campagne gevoerd voor de verkiezingen in stadstaat Berlijn aankomende zondag. In Polen is het vliegverkeer weer op gang gekomen nadat vluchten vandaag 2 keer werden stilgelegd vanwege militaire activiteiten. Het weer regenachtig, er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft zo'n 30 pro-Palestijnse demonstranten aangehouden die ondanks een verbod afgelopen avond op de Dam in Amsterdam demonstreerden tegen de daar aanwezige Israël-manifestatie. De groep stond bij het Nationale Monument en werd door agenten omsingeld en in een bus afgevoerd samen met een andere groep demonstranten die op de Damstraat stond. Er waren eerder al pro-Palestijnse betogers opgepakt. De gemeente had de oude Turfmarkt aangewezen als alternatieve demonstratielocatie. De Turkse president Erdogan wil zich toch weer kandideren voor het presidentschap, terwijl dat niet mag omdat hij al voor 2 termijnen gekozen is. Maar door vervroegde verkiezingen te houden zou Erdogan die maximale ambtstermijn van 2x5 jaar willen omzeilen. In dat geval zouden er in april 2028 weer verkiezingen worden gehouden, een maand eerder dan eigenlijk gepland. Maar dan moeten daar wel eerst 360 van de 600 parlementariërs in Turkije voorstemmen, want anders gebeurt het niet. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositie gaan praten over mogelijke steun. Wie het eerst wordt uitgenodigd en wanneer die gesprekken plaatsvinden is nog onbekend, omdat Jette eerst naar New York afreist om volgende week de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Hij heeft wel beloofd in zijn agenda ruimte te maken. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws. We are.

0: We are officially
1: 891.
0: The hottest station on your AM dial.
2: This is
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
8: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft zo'n 30 pro-Palestijnse demonstranten aangehouden die ondanks een verbod afgelopen avond op de Dam in Amsterdam demonstreerden tegen de daar aanwezige Israël-manifestatie. De Turkse president Erdogan wil zich toch weer kandideren voor het presidentschap, terwijl dat niet mag omdat hij al voor 2 termijnen gekozen is. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. En tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositie gaan praten over mogelijke steun voor het kabinet. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier

kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws. We are-

we verzopen met z'n allen in de bakel. Het ging van 0 naar de 100%. Maar Flem, het is pas 10 uur.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.